Hij spijt en niet meer werk, nee. En ben het toe begin. En is daarig begin wonen. Is het dalk jezelf te doen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Op my TV-staal kyk ek na al die sterre, hoe nederig en hoe klein word ek.

Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

mij lief, want ik zal jou beminnen. Maar geef mij niet de kans, mijn lief.

0: wat een groot treffer geweest, Daniel Bell.
1: Was een groot man.
0: Hij was een grote man. Hij was een grote. Van hij zal iets bijna zeggen. Laat die voeten praat. Niet zo groot, niet, but it should have been. Van Halen met Jump. Massive song. So ja, dat is wat het is. Hier die lekker luisterstasie, 16 minuten, net na die tijd van 8. En ons gesels oor een hele paar dingetjes in the world wat aangaan. En ek is nog steeds op die happiness van die skulpad wat gered word.
1: Nee,
0: ek moet eerlijk sê.
1: Mooi. Ek moet sê, elke ochend as ek inry, dan sien ek twee brein hasies.
0: Ja.
1: En is nou al een instantie vir my, dat ek moet in die ochend die hasies groet, en in die middag as ek huis terug groet, ek hulle weer.
0: Ja.
1: En elke nou en dan is hulle nie op die gras nie, hulle soos onder die randsteen.
0: Ja.
1: En dan moet ek nou hier stop en my venster afdraai en gaan, julle twee my nie wees nie meer. Dis gevaarlik.
0: Ja.
1: Nou kyk hulle my net daar, met hulle neusies wat so...
0: Het al geluister vir jou so, nog hier.
1: Ek glo en hulle luister vir my. Ek dink, ek is 3 weke weg van hulle wat vir my waai. As ek voorbij
0: raai. Ek wil net een ochend radio doen wanneer het wel gebeur.
1: Ek wil nie wees as ek enig hulle verloor nie.
0: Ja.
1: Maar hulle gaan nie. Maar ek moet sê, ons het vroeger gepraat oor die aankondigings op die vliegtuie.
0: Yes.
1: En toe stuur Liesel vir ons een boodskap wat sê, ek was vir 8 jaar by een busmaatskapie waar ek gewerk het,

0: zo zei vertel hoe hij gejaagd het in die goeie oude.
1: Hou vast, ons gaan al die reels breken.
2: Hi, ons is Arm en jij is ingeschakeld op Luister FM 90.6. Jouw lekker luisterstaan.

0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Jy kan my berg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Het is meer als een kans om een gunst te vragen. Om dit wat ik eet voor jou in te ruilen.

0: laat val. Daar komt Jaslyn Colby, hij doet het voor zijn land. Daar komt Jaslyn Colby, hij schrik van niemand. Daar komt Jaslyn Colby, hij schrik van niemand.
1: Luister FM.

0: you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwijsers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
6: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
7: Luister FM. Kom by toe asseblief.

0: Survivor, Eye of the Tiger, Wille Dinge op een Wille Woensdag, Jan Raap, voor Dine, Ramskilpad. Speaking samen met je, dus Speaking Drive, dank je Etienne Kanitz terug, op je middag samen zijn vandaag, morgen weer terug. Ek saam met jou tot so net voor 6 op jou lekker luisterstasie. Goed om saam met jou te wees. Ek hoop het gaan goed. Wat ook al jy doen, altyd lekker om saam met jou te kuier op my weekstaan. Middag so tussen 3 en 6. Weer om die draai sportnies. Topiek bokant van die uur. Jou hartstaaf, natuurlijk ook een Wille Woensdag. Gaan doen ons een bykie Radio Lawaai later in die program. En soos ouder gewoon te maak, Marshall, wat solank hy nie in die bos is of ergens vasthak in 'n boom of iets in die natuur nie, dan sy saam met ons hier so tussen 5 en 6, en gesels ons natuur en wille dinge. Bartu, vat ons in jou weer toe, pakkie Malberou.
1: Die eerste sigaret was hallo. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

Taxi man, op een woensdag breng je taxi van Mark Marshall in voor een wille woensdag. In studio, samen met ons is van Sandula Conservation. Kom eens doen de radio lawaai. We have something we're going to play. Een klank, een geluid van een gedierte of een gedoente. En dan moet jij, wat daar oor

Sy is jou sommer gou, ek ding of twee. Sy is so oop soos een tydskrif, sy is so toe soos een gedicht. Perels in een glimlach en een ferry op haar rug.

Is klein Saterdag, mijn splinternieuwe intro daar. Ik denk is die derde week wat ik hem gebruik. Baie dankie aan P-Man Vibes wat om vir my gemaakt het. Het natuurlijk klein Saterdag is die liedjie se naam. Is ook die programse naam. Ha? Nee? Slim, nee? Slim. Niet te min ons kuier in die middel van die week hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanavond. Oor so paar minute gaan ek met Anshin gesels oor haar splinternieuwe treffer Bittersoet Ding. Dan het ons boekklap soos gewoon die wijnier Janko en ek gaan vanavond lekker gesels tussen 7 en 8 en net na 8 monumentaal se bly net waar jy is. Julle ken die reels, nee? Sit jou muziek lekker hard, skop jou skoene af, sit jou hand in 'n bolla. Oeh, vanavond gaat ons lekker keier.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei 02-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Julle is ingeskakel hier op Luister

0: Zoe, wat ons aan deur trek, dis amper tyd vir boekklam. Kom ons trek nog so een of twee treffers deur, voordat ons oor gaan na hom. Toe so advertentie in een liedjie. Dan gaan ek vanavond met julle gesels oor boekklam. Elke woensdag deel ek een boek of een skrywer in. Vanavond is interessante en een hartseer in op dieselfde tyd. Nie heeltemal hartseer nie, maar die boek self, die eindelike gees van die boek, maak my hartseer. Maar ek gaan julle nou verduidelik wat ek daarmee bedoel. Julle is ingeskakel op Klein Saterdag met my Lise Marie en ek kan nie wag om vanavond saam met julle te keier nie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

vlug, vlug, my kind. In die blauw lucht, my kind. So vlug, vlug, my kind.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hoe de hel heet ik jou gekregen? Om bij mij te blijven, eet mij hoe die aan je kan niet strijden. Zo jij mij verleid, zit hier na bij mij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.